met de stadion. Maar wel met Sophie. Voor mannen kwaliteit, vind ik dat. Sophie, heel het backstart. Gaat de beste. Murder on the dance floor. Zo, we doen dus nieuws, paar Fox en Chetrin. Met Brandt en Koka. Maar mama, gewoon showdance muziek. Daar is al iets aan het apagaan. Sunshine. Jouw muziek naar Jungle.